0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pet, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023, na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf.